0: Hallo, ergens is kwart.
1: Jonas, hoe glad holiday, elke maand trek hy die pee. As hy in die skarie sit, hou sy graag
2: zelf aan het spit. Hulle speel en sing mooi,
1: hè?
2: Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.
1: Hulle speel en sing mooi.

Hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Dit is sondagmiddag en dit is tyd vir sondag ontspan of uitspan dan. En ja, wel, selfde betekenis, ne? Uitspan, ontspan, jylle gaan achter oor sit en ek gaan muziek maak en jylle gaan die muziek geniet. Ja, lekker rustige muziek vandag, anders as vrydags. En vrydag het ek een redelike wille program opgehad. Sondag is het meer rustig, is lekker luister, het is terugsit en ontspan, en ja, die doel om jou voor te berei vir die week wat kom, dat jy lekker rustige week het, dat jy die naweekse excitements afskit, en die week wat voorlee kan geniet. Ek sien half twee al, het Letty gesê, goeiemiddag, sy sit gereed, joh, half twee, half drie, half drie, uur en half voor die tyd, en dan, ja, ek gaan onmiddellik afskop, met een, wat ek weet, Abigail Lycomok, hy is Nicole Siebert, wat om vir ons doen. Sy is gebore 25 Oktober 1964, professioneel bekend as Nicole, is een Duitse sangeres, liedjeskrywer, muzikant en vervaardiger. 1982 op die ouderdom van 17 het sy die eerste Duitse verteenwoordiger geword wat die Eurovisie Song Contest gewen het. Sy het meer as 25 atelieralbums en 80 enkelsnitte uitgereik, waarvan sy in onder meer Engels, Nederlands en Frans optree en opgeneem het. Sy het die muziek en lirieke vir sommige van haar opnames self geskryf. Ons gaan haar luister na haar heel eerste groot treffer. Dit is die een wat haar op die kaarte geplaat het. En dit is ook die een wat sy die Eurovisie competitie mee gewen het. En dit is Little Peace. Lekker luister allemaal.

hierdie man, en soos ek sê, geen klat op sy naam nie, hy is silverskoon en een rechte familieman, Pat Boone. Van hom gaan ons luister, kom ons kyk wat, Pearly Shells, een gewilde ene, of een, ja, baie gewilde liedjie.

Lee Marvin, I was born under the wandering star, met hy, soos ek sê, rasper, grove, diep stem van hom. Ons kyk wat, ek sien, Rina het geantwoord, sy sê daar in Bethlehem, is het ook ijsig koud, en sy sê, hulle is op 16 grade, ach nee, ek wil nie daar wees nie. En dit is toch my wereld gewees daar, ek is een Senekaler in murg en bloed, en ek kan nie onthou dat ons ooit koud gekry het nie, maar dit was nog my school daar gewees. Maar in elk geval, volgende op die draaitafel, luister, sy sê daar is, die syne is swak, ek weet nie, as ek hier op my streaming lijn kyk, dan lyk als vir my 100% of 200%, so as daar nog mense is wat probleme met die syne ondervind, laat weet asseblief, dan laat ek verder daaraan kan kyk, of kyk wat ek daaraan kan doen. Heel nie, maar ek sal maar kyk. Ok, ons is nou by hierdie dame. Jy weet ek, die lekkerte van my programme is ek kan al my gunsteling dames en al my gunsteling kunstenaars dan, kan ek elke kort opsit, sonder enige klippe gooi of iets. Hierdie ene sy naam is Lucille Marie Raymond Savoy en sy is in Kokkoelum groot geword en daar geleer gitaar en mandolien speel. Sy neem aan baie van haar plate, hoofsakelijk op in Engels, maar ook in Spaans en Frans. Die, wel, dis Lucille Star natuurlijk, wat ek van praat. Die liedjie wat ons op haar muziekkaart geplaas het, wat haar op die muziekkaart geplaas het, met sterk competitie, daare jare tussen Elvis en die Beatles. En dit was, ek meen, hulle het loshande voorgeloop, so as jy gecompeteer het, jy naai mense, moet jy maar aanvaar dat die tweede gaan kom. En ja, wat hulle die mark oorheers, daai totaal, die Beatles en Elvis en Cliff Richard self en Pat Boone was ook daar. Die French song is die een wat haar heel eerste dat die wereld aangevat het van haar. Ok, ons luister na haar en sy gaan vir ons twee doen. Die een is van 1981, toe sy al reeds baie lang in die muziekbedrijf, en dit is 1981, het sy The Power in Your Love, nie soos, wat is hy, vrou, ach, weet Celine Dion doen hom ook, Jennifer Rush, nie The Power of Your Love nie, hier is The Power in Your Love, en dan die tweede een wat Lucille vandag vir ons gaan doen, Send Me No Roses, al twee prachtige liedjes.

Billy Forrest, ek weet hy tree nog op saam met een groep, ofwel, country sangers, wat, hy het elke kort-korte concert iwers, hy en Clive Bruce en Barbara Rye en die hele spul van hulle, wat, ja, wat ons allemaal kan onthou van die country genre af. Ok, ons het nou hier so, dit is sondag, ek speel so tussendeur, speel ek gewijde liedjes. Die een wat nou op die draaitafel lee is Abide With Me van Nathan Lay. Nou is ek nie seker nie, ek het net een gewijde liedje gesoek en toe kom ek op Abide With Me en ek weet hy is gewijd, so toe vat ek om en ek sit om hier op, nou weet ek nie of dit net een instrumenteel is en of die ou dit sing nie. Nathan Lay, kom ons hoor, hier kom Abide With Me.

Nathan Lay, nog hulle prachtige, ja, hy sing alright, hy het een mooi sangstem, en dit is Abide With Me. Right, die volgende ene is Cornelia Maria, en dit is Corrie Brocken, sy is geboor op 3 December 1932 en sy is oorlede op 31 Mei 2016, was een Nederlandse sangeres, televisieaanbieder en jurist. In 1957 het sy tweede uitgave van die Eurovisie Songcompetitie gewen met Net Als Toen, waar sy Nederland verteenwoordig het, en gedurende haar loopbaan het sy een aantal treffers behaal in die gewilde Sleeswijk Review saam met Snip en Snap gesing en haar eie televisieprogram gehad. Sy was ook die aanbieder van die Eurovisie Songcompetitie van 1967 wat in Den Haag, Nederland gehou is. Na die oorwinning van die Teach in the jaar tevore, sy het haar loopbaan as sangeres in 1973 beëindig om regte te studeer. As sy een prokureur en uiteindelik een regter geword het. Sy sing vir ons daar Net Als Toen. As jylle mooi luister, sal jylle precies weet wat Net Als Toen, net soos het daai tyd was. Whatever will be, will be. En met ander woorde, kei sera, sera, in Nederlands gesing. Hier kom Corrie Brocken.

Karen Carpenter van, wat was sy gewees, die Carpenters, ja, en sy het gesing For All We Know. Ek weet nie of dit nou beter is nie, Hanlie het my laat weet dat my klank, wanneer ek praat, een bykie sag is, so ek het nou die mic totaal opgestel en ek het die muziek een bykie afgestel, so ek hoop dit is beter, laat julle nou my beter kan hoor. Want ek weet, Rina het ook gesê, daar is iets fout met die syne. Ok, ek weet nie hoe gebeur dit nie, ek raak aan geen verstellings nie, maar van tyd tot tyd, dan is dit nie meer reg nie. So, dit gebeur vanself spontaan. Ja, hierdie volgende groep, ek weet, nou die dag, hierdie Who Wants to be a Millionaire, het hulle vir 32.000 pond, het hulle die vraag gehad, die Bee Gees, hoe is die mense, die groeplede, hoe is hulle verwant aan mekaar? Kan jy geloof hulle vraag so vraag? Huh? Brothers Gibb, ek meen Bee Gees, ek weet nie, Ivers het ek iets gemis, en die ou het nogal verkeerd geantwoord ook hoor, Jenien, ek dink hy het gesê, dis pa en seens, of ek kan nie onthou nie, maar ek weet hy het verkeerde optie gekies, en hy het het verkeerd gehad. Ongelooflik. Ons het nou die Bee Gees hier so, en hulle was een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice, wat een van die meest suksesvolle groepe van alle tye geword het. Hulle is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon, en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis, waar hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwye sukses het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland en 'n kontrak onderteken het met produsent Robert Stigwood. Ons luister na die Bee Gees en die liedjie wat hulle vir ons sing is 1972, Run to Me.

Olay, sê hulle, het klink soos een Spaanse liekie, met wat hierdie stiergevechte. Olay. Ok, dit was een lekker ene van Alabama, studentengeselskap, altyd lekker vrolik en opgewekte muziek wat die mens so van die studenten afkry. Ok, ons het BZN, Band Sonder Naam, suksesvolle Nederlandse popgroep van 1966 tot 2007, een reeks treffers het hulle gehad. Hulle is meestal in Engels en Frans opgeneem, maar ook in Duits en Nederlands. Ons luister na BZN in hulle stijl. Ek sê, dis ook nou weer een groep met een unieke stijl en dit is BZN. En hulle het gesê, hulle gaan concentreer op lekker luistermuziek, hulle bestudeer hulle ondersteuners en dan kyk hulle wat hulle geniet en dan sing hulle die type liedjies. En BZN, Let's Sail Away.

Boyzone, No Matter What, is ook die enigste liekie wat ek in my leven op een karaoke aand gaan op die verhoog gaan staan het en ek het om aangedurf. Nou ja, hierdie volgende twee speel ek maar net. Ok, moet niks daarin lees nie en dit is maar net, ek het net nou die Alabama studentengeselskap gehad, toe dog ek, kom ons sit hierdie twee op, dit was in 1968, toe het die muziekinspecteur van skole daai jaar besluit om in die Vrystaat een massakoor, ons was oor die 100 lede wat in die koor gesing het, en dit het in Roosendaal plaasgevind, hy het gereel met die filharmoniese orkes van die SAIK om ons te begelei, en ons het daar op die verhoog staan en ons het gesing een heel klompie lied, ons het een hele lang speelplaat wat hulle gesny het oor ons optrede daai aand. Hiersoos, ek het twee liedjies wat ek kon red of beredder uit die van die langspeelplaat af. En wat ek wel oorgesit het op MP3 en wat ons gesing het daar. As julle mooi luister, sal julle my hoor sing daar so tussen die 100 skoollede. Ek was toe in standaard 8 gewees toe ons hierdie opname gemaak het. Hier is twee liedjies. Die eerste een wat ons gaan sing is Waarou Tafelbergse Punt, en dan direct daarna 1968, I Vow to Thee My Country. Lekker luister.

Sail Along Silvery Moon van, wel hier is André Rieus en die een wat hulle gehad het was van James Last. Ek denk het was een baie beter opname daai ene. Okay, die Bee Gees, ons het hulle net nog geluister en hier is nog een van hulle en hulle sing vir ons First of May.

Dan sy, Bee Gees, tweede laaste plaat, of derde laaste, ek gaan nog twee in druk kies op, voor ons dan begin met die Bybelstudie, en dan, om 6:00, is, wel, behoort Jannie te wees, met sy country program. Hy het my net nou een boodskap gestuur, en gesê, hy sal het ongelukkig nie kan maak vanavond nie, hy vraag, ek moet vir hom instaan, so, ek sal om 6:00 weer ervat met so bykie country muziek. Ja, ek het wel, is nou Bybelstudie wat ek vir julle gaan doen van Dominee Gustav Opperman, en wanneer dit klaar is, is het seker 11:30, dan moet ek in die 20 minuut gauw vir julle een country program opstel. Ek geloof dit gaan een lekker luisterene wees, so wees seker om dan 6:00 in te skakel en die country program te luister, waar ek instaan vir Jannie. En dan, soos ek sê, direk hierna is die Bybelstudie. Psalms word gehanteer en dit is Psalm 85 wat ons vanaan doen. Wees seker om daarvoor ook in te skakel. Ok, ek sê vir julle, baie dankie julle. O nee, wacht, kom en speel gauw eers tenminste een plaat, dan sal ek daarna vir julle handen kom skit. Lana Del Rey, Andrew Lloyd Webber se liedjie, You Must Love Me, en ek julle al hoeveel keer gesê, hierdie Andrew Lloyd Webber is een fantastische liedjie skrywer. Nie so uitstekend met die sang nie. Alhoewel, hy sing ook een hele paar van hulle self, en hy sing goed genoeg, maar hier is een van sy liedjies, dear Lana Del Rey.

As hy wie, Bobby Angel, hy het my nou net so in die country mooding gekry. Kom, ons luister na nog een van hom, en hierdie een is, een wat Jannie ook sing, en dit is Gentle, Green Eyed Angel. Ek het nou net een boodskap van Jannie gekry, hy sê, die omstandighede dat hulle nog in Pretoria is, hy sê, hy sing daar vanavond, saam met Manny Jackson. So, hy het een optrede wat hy daar doen, en dit is die wat hy nie kan betijds terugwees om sy program uit te saai vanavond nie, en dit is die wat ek vir hom instaan. Baie sterkte met die optrede daar, Jannie. Ek glo dit gaan wel een wonderlijke een wees om julle twee saam op die verhoog te sien, jy en Manny Jackson. Geniet wat julle doen, en doen wat julle geniet, sal ek sê. Ok, ons stap aan, en ek sê, ons gaan nog ene dan van Bobby Angel ingooi, Green Eyed Angel, hier kom hy.

Was hy, dit was Clive Bruce, hy, wanneer was dit? Jesse, dit was hier 1974, was hy daar in Welkom gewees. Toe was hy in die Checkers, het hy in die Checkers gebouw, en hulle daar plate verkoop, en dan het hy daar gesit, en dan kon jy jou plaat laat teken het. Ek weet, my vrou het nou nog die plaat, hy is een van haar groot gunstelinge, sy het nog die plaat wat hy geteken het, daar in die Checkers gebouw, daarin Welkom. Ok, ons kom, ok, hier het ons nou, ou, ek sê altyd as ek sy naam noem, hy is een van die beste ballade sangers wat ek ken, en ek praat van Henry John Dutschendorf. Weet julle wie dit is? Hy is geboor op 31 December 1943, oorlede in een vliegongeluk op 12 Oktober 1997. En hy is bekend as John Denver. Hy was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, akteur, activist en humanitair. Sy grootste commerciële sukses was solo sang. Vanaf die 1970s was hy een van die gewildste akoestiese kunstenaars van die dekade en in 1974 was hy een van Amerika's bestverkopende kunstenaars. Hy het baie muziek deur AllMusic en hulle het hom beskryf as een van die mees geliefde kunstenaars van sy era. Nou ja, ek weet nie of hy wat noem is dit, onvoorwaardelik of een volwaardige country sanger is nie, maar ek dink hierdie Take Me Home Country Roads is een van hulle, en dan die ander een is Grandma's Feather Bed. Al twee klink vir my country. Kom ons luister. Hier kom John Denver.

Charles Jacoby, Ruiter in die Nacht, is daar ene, en dan net voor hom was het Mockingbird Song. Dottie West gaan ons nou vermaak, sy is gebore as Dorothy Marty, Marie Marsh, 11 Oktober 1932, sy is oorlede in 1991, was Amerikaanse country sangeres en liedjieskrywer. Sy het ook verskeie krediete as actrice gehad. West was een vooraanstaande figuur in die country genre en was ook verskeie mense wat gehelp het om die platform van vrouwelike country muziek kunstenaars te verhoog. Sy was bekend daarvoor dat sy opkomende kunstenaars mentor en die eerste vrou wat as country muziek toekenning vir van die Grammys afgekomen.

As hy, dit is lekker, ne? Raised on country sunshine. Ja, country, definitie van country muziek is eintlik een liekie wat basisse story in hom het. Op die trant, ja, cowboy type trant is hy, word hy gesing. Ons het die venterkies. Jep, hulle bestaan uit twee venter sisters van Brakpan, Lindy Lee en Nicola. Is sister duo gitaarorkest wat boermuziek weer een jong lewe gee. Nicola wat daardie dag wel, toe hulle begin het, een graad 11 leerdering aan die hoërskool Stoffberg was, speel die melodiek gitaar, terwyl Lindy Lee, een graad 8 leerling van die school Stoffberg, die basgitaar speel, om die duo te vorm, wat toch nooit eens muziekles gehad het nie, en hulle speel als op gehoor. Ons gaan luister na hulle, en hierdie eerste ene, nee, die tweede ene, die Blanket on the Ground, jy moet hoor, hulle het nie altyd gesing nie, hulle het laat eers beginne sing, maar hulle het hierdie ene so true op country klanke gemaak, dat tot die accent is daar, en dit is die Blanket on the Ground, wat ons net nog geluister het van, ek dink het was John Denver, Blanket on the Ground, nee, dit was nie, ek dink aan Grandma's Feather Bed, ok, ja, hulle gaan, eerste gaan hulle vir ons sing, so country medley, van een hele paar country liedjes, en dan gaan ons luister na die Blanket on the Ground, wat gesing word, dier, ek dink is Nicola, wat daar sing, lekker luister.

Gaan sê, die venterkies, en die tweede een, denk ek, hulle het om dem goed gedoen. Die blek prachtige sing, dier Nicole, het sy gesê, ja. Ok, ons stap aan. Nog een true country sanger, Waylon Aaron Jennings. Hy is gebore 15 juni 1937, oorlede 13 februari 2002. Was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, muzikant en akteur. Hy word beskou as een van die pioniers van die outlaw beweging in country muziek. Jennings het op 8-jarige ouderdom begin een gitaar speel en op 14 op KVOW radio opgetree. Waarna hy sy eerste groep The Texas Longhorns gestig het. Jennings het op hoërskool op die ouderdom van 16 het hy verlaat die school en vastbeslote om een muzikant te word en het kunstenaar op al die, ek dink is 8 of 9 radiostasies in Coolidge, Arizona en Phoenix gewerk. In 1958 het Buddy Holly Jennings sy eerste opname sessie cover van Joe Blon gereel en om gehuur om bas te speel. Jennings het sy sitplek prys gegee op noodlottige vlug in 1959 wat neergestort het en Holly J.P. The Big Bopper Richardson en Richie Valens oorlede is. Ons gaan luister na Waylon Jennings en die liekie wat hy vir ons bring is The Door Is Always Open en dan die ander ene gaan wees saam met Jesse Coulter, Yellow Rose of Texas, al twee.

0: Yellow Rose of Texas, een van die heel eerste country liedjies wat ek geken het. En ek dink by verre is country muziek of die country genre van die mooiste muziek, rarig. Dit is lekker om te luister, mooi klanke en altyd daar is een story in, elke liedjie, soos ek sê. Right, Anja daar van Rosenville, sy het ook hier vir ons een liedjie vandag, en die een wat sy vir ons gaan sing, is een wat ook door Richard Loring gesing word, door Jody, door Dolly Parton, door, daar is so baie mense wat hierdie liedjie sing. Dit is Coat of Many Colors, en ja, sy sing vir ons die liedjie, en hier kom sy, Anja, van Rosenville.
1: Hey julle, hier is my weergawe van Coat of Many Colors, wat julle geniet om.

Chris Christofferson, Sunday Morning Coming Down, 1970. Jody Wayne is volgende en hy doen vir ons See You Heartbreak, een wat dier die Platters gedoen word en Vera Lynn doen om en hele klompie mense doen om en Jody Wayne gedoen om vandag vir ons See You Heartbreak, that's louder than only